0: Dat einde misschien voor hem. Tot de pres. Laat een schiel.
1: Zie je bij hem.
2: Ora, trembeweert.